burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoeld.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jetten noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht. Non-stop muziek voor nachtwakers.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Slingeland FM, met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jet noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd Russisch vloeibaar gas. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Een protest bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. De ME moest ingrijpen. Premier Jetten noemt de acties van de relschoppers schandalig. En de politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Een specifieke aanleiding heeft de politie niet. Maar volgens de politie is er wel een verharding in de samenleving merkbaar. Onder meer bij rellen en demonstraties. Het weer wisselvallig met opklaringen en ook buien. Het wordt maximaal 13 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid.

0: gelegenheid, dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
3: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er stond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
2: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
4: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
5: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
6: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
2: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Specifieke aanleiding heeft de politie niet, maar volgens de politie is er wel een verharding in de samenleving merkbaar. Het weer, eerst zon, maar vooral vanmiddag stevige buien en het wordt maximaal 13 graden.

0: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
1: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
2: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
0: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
3: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
0: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
6: Nu Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. En ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. Het weer, eerst zon, maar vooral vanmiddag stevige buien. Het wordt maximaal 13 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Het protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
3: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
2: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
4: Dus dat is de sterke arm, zoals dat...

0: Wat de ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
1: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meadow is continu in beweging. Communiceer met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wentes. Automeerdink.
4: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn nog bruikbaar. Daardoor lopen Amerikaanse oorlogsschepen en tankers gevaar, meldt de New York Times. President Trump en minister van Defensie Hegseth zeiden onlangs juist dat het Iraanse leger geen bedreiging meer vormt. Omdat veel oud-studenten in het buitenland onbereikbaar zijn voor DUO, wil het kabinet maatregelen nemen. Doordat studieschulden niet kunnen worden geïnd, loopt DUO nu geld mis. Vorig jaar zo'n 170 miljoen euro. Het kabinet wil studenten verplichten hun contactgegevens door te geven. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. Het weer vanmiddag stevige buien en het wordt maximaal 13 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Slingeland FM, met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt.

0: Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO.

Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de Straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer dan nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortehoef en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van 100.000 vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortehoef en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw...

en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder ouderstelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 12 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
3: Dit uur.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-PVV-minister Faber bleef het inzetten van noodrecht doorzetten, ondanks negatieve adviezen van haar ambtenaren. Die vonden de motivering voor het gebruik van noodrecht ontoereikend en waarschuwden dat hij geen stand zou houden in de Kamer of voor de rechter. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Daar ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. En ook werd er geweld gebruikt tegen politie en hulpverleners. Het lab dat testen uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens, zegt de inspectie. Vorig jaar werden de gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Het weer: stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden.

0: 3, weer een uur, Slingeland FM. De stem van
1: Pieter. Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
3: Ron van Kan met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Ron van Kam uit het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot de inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarom werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarom werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Hovenier Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten.

0: Planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en doen, er is altijd wat moois te doen.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gerocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Weel zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
3: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie. Glaszetters Winterswijk. Gelre Computers. Huiskamp Carrosserie.
5: Nu, Slingeland non-stop.

0: Maar die ook zeggen, ik heb ze maar eens lille gezien als van haar. Jammer van die kapsones.
1: Mijn Aldi heeft ergens hoog tegenop gezeten en heeft hij een knak gehad.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Oh.
1: Goddank, zit de toekomst er nog maar aan. Fena, dat is toch geen sengzo. Ik praat je net zoals een koe in de gat valt.
3: Hoe heet je niet?
4: Oh, wat doe je hier dan?
0: Kunt u mij uitleggen wat kruim halen is, jonge dame?
3: Ik ben geen jonge dame, ik ben een wicht.
5: Het geldt ook voortstop. Dan heb je van alles te gaan.
6: Rule number one. Wil niet in Tukbrit, dan vlak de roet en kijk een groot.

0: 1-2-3.
1: Wil je nog koffie, jongens?
2: Ja, mag wel niet.
1: Stel dat je slap op een skunkelkens daar de wind.
3: Van sport niet hoor, lille.
4: Wichke, mie wichke, wat kiekt die ne wichke mooi ouwe zon.
5: Ik ben easy. Ik wil meer.
6: Zeg mij maar of de met niet mis is. Kan ik er nog wat aan laten repareren?
7: Nee, dat toch. Je leunt me nog niks in de weg.
0: Heilige Maria.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Weel zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien, met eronder PVV, en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek, met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheek...

0: Renteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leon te Kempel Tweewielers, Café de Stam, Pomperkaas op de Markt en de firma Kramp uit Varsseveld.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuin in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. In veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Morgen vallen de buien en wordt het een graad of 12.

0: weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladereep

0: Van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekendmaakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wentes. Auto Meerdink.
3: Nu, Slingeland non-stop.

0: Weer een uur. Non-stop. De stem van Winterswijn. Met de lekkerste muziek.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk om het leven gekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet één, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands.

Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie bekendmaakt. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Ook morgen eerst buien, in de middag wat droger, bij een graad of 12.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk

0: waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman heeft 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen. En daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom,

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente IJdemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
1: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
3: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel enigszins opvallend.

0: Even kijken.
1: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Bene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

President, wel te rusten. Slaap maar lekker in uw mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten.

0: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
1: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dniepropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
3: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
2: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
4: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
2: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.

0: www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Nu recht voor zijn raam.

0: Ja, goedenavond beste luisteraars van Winterswijk. We zijn weer terug. Het is de Recht van zijn Raap radioshow. We zijn weer begonnen en deze avond hebben we een speciale gast. Je kent hem van de Loco Show op dinsdagavond. Hier is Eelco. Eelco, dankjewel dat je hier komt en welkom.
1: Ja goed, je hebt natuurlijk stage gelopen bij Loco, dus dan vind ik het wel zo leuk om eens even te kijken hoe je eigen draai gevonden
0: heel goed.
1: Hebt. Hier
0: ja, mijn stagebegeleider komt even op bezoek en moet straks nog even wat formulieren invullen.
1: Ja,
0: hartstikke mooi.
1: Verklaring van goed gedrag en dat soort dingen natuurlijk.
0: Hey, jongens en meiden en dames en heren, ik weet niet hoe het bij jullie schijnt naar binnen, maar hier in de studio hebben we toch een lekker zonnetje zo. Wat na regen komt zonneschijn.
1: Ik heb het besteld, ik denk als wij gaan beginnen natuurlijk met Recht voor zijn Raap, dan moet in ieder geval de zon weer door de wolken komen.
0: Klopt, ja. Dus,
1: je moet het een kans geven.
0: Ja, nou, fijn dat hij de studio binnen schijnt.

0: vorige keer was het, had ik al een leuk grapje met Suus Studio van die drummer.
1: Oh, Phil Collins.
0: Van Genesis, ja precies. Ja, ja, en ik dacht dat die song Studio, maar het was Studio.
1: Ja, blijkt dan je bent een beetje dyslectisch, daar zit je nog steeds op school toch?
0: Ja, klopt, ja. Ja, hey, en ja, ik ben ook somebody else's guy. Jij ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus ja, dus er is geen, ja, geen kans meer, hè, voor, op ons eigenlijk.
1: Er is altijd een kans. Er is altijd een kanskaart in het spel. Dat weet
0: ja, dat is waar.
1: Take a chance.
0: Ja, we gaan luisteren naar ABBA. Take a chance on me.

0: Ja, Joko, konden we maar terug naar het jaar 1978, hè, toen het Eurovisie Songfestival nog ging om muziek en ABBA, ja, daar gewoon bekend werd, joh. En,
1: In 78 ja. kwamen ook de 4 solo-LP's uit van Kiss, dus inderdaad, dat was een goed jaar.
0: Ja. Zeker, zeker. Hey, ja, we gaan een hoop lekkere nummers draaien. Pearl Jam komt er straks aan. Oasis, Radiohead, Luther yeah. Fox en yeah. Ja, Madonna en Michael Jackson komen er allemaal aan.
1: En dat is alleen nog maar dit uur. Hè? Volgende Precies. uur gaan we nog niks over verklappen.
0: Nou, nee, daar gaan we nog niks over verklappen. Dan moet je gewoon luisteren.
1: Nee, we hebben een paar killers van hits erin staan. Echt,
0: inderdaad.
1: Een paar echte killers.
0: Echte killers.

0: Weet jij wat het enige nadeel is van de beginalbums van Queen?
1: Nee.
0: Dat die nummers allemaal zo kort zijn.
1: Ja, dit maar is ook...
0: Even spieken, ja, ik moet even spieken, luisteraars. Maar bijna 3 minuten.
1: Ja.
0: Ja, maar goed, Killer Queen die had wat mij betreft nog wel 10 minuten door kunnen gaan.
1: Ja, zeker.
0: En want Queen, net wat ik al tegen jou zei tijdens de muziek, wij praten hier dan wel. De luisteraars moeten stil zijn en luisteren.
1: Klopt.
0: Maar wij praten dan wel, wij hebben het over de artiest. Want wij weten waar het over gaat. Hè.
1: Wij zijn
0: de vakmannen. Hè.
1: Precies, wij zijn de experts.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, we
0: hebben
1: kenners.
0: Bokipedia hebben we hier zitten. Dus,
1: zeker.
0: Nee, maar... Queen, de eerste 4 albums, eerste 4, 5 albums, totaal verschillend van elkaar. Alle nummers die erop staan zijn allemaal goed over nagedacht. Er staan geen fillers op. Het raakt je. Alles klopt aan die albums.
1: Zeker.
0: Later is het, niet dat het minder is geworden, maar het is veranderd en het groeit natuurlijk mee. Maar ja, het is niet meer...
1: Nee, dat is toch ook een beetje wat Roem doet. Hè? Wat
0: die zanger wie jij gezien hebt was Paul Rogers van The Free.
1: Oh, Paul Rogers, ja.
0: Ja. Zo komt dat even
1: kijk
0: binnen.
1: Kijk eens, ja, inderdaad. Ja, jongens en meiden en dames en heren, opa's en oma's. Ik kan zeggen dat ik Queen gezien heb zonder Freddie Mercury. Maar ik heb dus wel Brian May en consorten gezien. En daar was dus die zanger van The Free bij. Ja, klopt. Ja,
0: inderdaad.
1: Ja, dat was een leuk concert op Koninginnedag Museumplein, toen het nog Koninginnedag was.
0: Ja. Ja, daar weet ik meestal niet veel meer van. Ik weet wel dat mijn toenmalige baas, toen werkte ik ook al echt ervoor bij een andere baas. En die gaf mij standaard 1 mei vrij.
1: Oh.
0: Hij zegt, dan mag jij niet op de fiets mag je nog niet eens deze kant op komen. Laat staan dat je al met een vrachtwagen op gaat sturen. Hij zegt, dat is niet verstandig.
1: Je krijgt verplicht vrij.
0: Precies.
1: Goed. Hoi. We gaan even luisteren naar het volgende plaatje. Die gaat namelijk over een dochter. En daar hebben wij hebben allebei een dochter natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus vandaar ik dacht, dit plaatje van Pearl Jam, die ga ik doen. Hier komt-ie.

0: daar is ze groot, hè?
1: Zeker, ja. Ik moet zeggen dat ik ze graag had willen zien op Pinkpop. Maar dat was in 1990, hè? Volgens mij, dat ze daar waren.
0: Nee, 92 geloof ik.
1: Of 92?
0: Ik.
1: Ja.
0: Of ze zijn meerdere keren geweest. Ik weet, ik heb ze één keer live gezien en toen hing die... Hing die op zo'n...
1: Op een stang, ja.
0: Oh, dat
1: ja,
0: krijg je op tv altijd te zien.
1: Ja, klopt.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, dat is
0: live absoluut echt een feest.
1: Ja,
0: hè?
1: Ongelooflijk.
0: Stinken
1: ja.
0: Naar wiet, jongen, dat trein daar. Dat wil je helemaal niet weten. Ik gebruik dat spul helemaal niet. Maar god, als je daar trein op liep, was je gewoon stoned. Hè?
1: Ja, precies, ja. Maar dat is misschien ook wel, als je het gebruikt, dan vind je het inderdaad ook wel... Dan is het al een soort van penetrante geur inderdaad. Ik heb dat ook al als ik dan ergens voorbij loop en denk zo.
0: Het hoort er ook gewoon een beetje bij. Weet je wel, bij zo'n open-air festival en zeker in Nederland. Dan moet je niet alleen op gras kunnen zitten, moet je toch roken. Ja,
1: zeker.
0: Maar dat jij aandacht gaat besteden aan het volgende. Die jongens die hebben toch alweer genoeg verdiend omdat ze nooit meer bij elkaar zouden komen.
1: Oh ja.
0: Laat het wonder toch geschied zijn.
1: Ja, ik denk het. Ja, maar ja, het blijft gewoon wel een lekkere plaat of zo, Wonderwall.
0: Ja.
1: Dat moet gezegd worden, toch?
0: Hoe heet het album? Weet je het toevallig nog?
1: Nee.
0: What's the Story? Morning Glory?
1: Oh ja, inderdaad.
0: Oasis.

0: jongens, blijft een lekker plaatje hoor. Oasis Wonderwall. Je luistert hem hier op Slingeland FM in de Recht voor Zijn Raap radio show. En ik zit hier vanavond met Eelco Daniels. En die vertelt me net dat er zijn naam op een vliegtuig staat.
1: Ja. Yeah.
0: Het is niet ongelooflijk. Yeah. Staat je hele naam erop?
1: Ja. Yeah.
0: En dan ook nog tussen haakjes The Beast.
1: Nee. Okay. Nee, dat mag bij mede niet. Oh, ja. Dat is een patent bij Iron Maiden zelf. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ja.
0: Maar vertel eens, dus er staan namen van de fanclub. Staan op het vliegtuig. En dan heel groot. Of,
1: Die jongens van Iron Maiden die hadden zoiets van... we willen een grote tour die ze in de jaren 80 gedaan hebben... waar we ze opnieuw uit gaan voeren met de productie. Omdat, daar praten we over 2008... dat de mensen die toen niet konden of er nog niet waren... die wouden ze graag die show ook laten zien. Ja. En dan wouden ze hoofdzakelijk op plaatsen doen... waar ze eigenlijk nog nooit geweest waren.
0: Ah, okay.
1: En dat was dan volgens het management en de boekhouders was dat een... Ja, jongens, dat kan niet wat jullie nou willen. Zoveel kilometers in zo'n korte tijd, dat kan niet. En toen hebben ze gezegd, jawel, want we kopen een vliegtuig.
0: Ja.
1: En ze hebben een vliegtuig van British Airways hebben ze omgebouwd.
0: Ja, ja.
1: En daar staan dus de namen van de fanclub leden op. En ik ben lid van die fanclub, dus mijn naam staat daarop.
0: En dan staan er gewoon wel duizenden namen.
1: Ja, je moet heel goed zoeken. Ja, hoor. Je moet heel goed zoeken.
0: Wil het is niet dat je hem hier vanaf hier, zeg maar...
1: Nee, mijn kennis al hier aan de binnenkant van het reservewiel staan of zo. Dat is de pech die ik weer heb, weet je wel. Heeft een vliegtuig een reservewiel?
0: Ja, vast wel. Ja, ongetwijfeld. We gaan het zo volgens zoeken.
1: Lijkt me zo lullig als je zo halverwege de vlucht bedenkt. Oh, kut, we hebben een lekke band.
0: Ja, het lijkt me ook vervelend als je dan in de lucht, zeg maar, dat ding moet vervangen.
1: Ik bedoel maar. Maar dan moet je wel een hele grote krik hebben.
0: Ja, maar dan hebben ze vast Tom Cruise... die vliegen ze in en dan... dat is wel zo iemand...
1: Nee, dat hoeft niet. Iron Maiden heeft een eigen Eddie.
0: Oh, oké. Okay. Dat is goed. Ja, goed. Hey, we gaan even door met het volgende plaatje. Deze. Ja, dan weet je hem al. Hè. Dit is natuurlijk wel een heel bekend plaatje.
1: Ik ga roken.
0: Ja. Oké. Okay. Dan heb je precies, even kijken, 3 minuten 55. Creep Radiohead.

0: Nou, en deze plaat die hoort wel hier bij ons in de Recht voor Zijn Raap radioshow. Daar hoort hij er gewoon bij. En ik denk dat ik af en toe ook wel een beetje een creep ben. Als ik zo naar deze plaat luister. En ja, dat vind ik soms wel fijn ook. Even, gewoon even een beetje creepy zijn.
1: Hey, hoe lang doe je deze show nou, Bouke?
0: 6 maanden of zo.
1: Zes maanden, dus je bent een half jaar onderweg en je hebt gewoon al een Recht voor Zijn Raap mobiel waar wij dadelijk in gaan stappen en dan rijden we richting Binnen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Lekker, man.
0: Inderdaad, ja. We gaan,
1: mag ik mee? Jij rijdt, hè?
0: Ja, we gaan Dennis achterna, toch? Die gaat ook die kant op.
1: Ja, die gaat richting de Zwitserland. Die gaat naar Zwitserland.
0: Ja, precies. Ja,
1: voor de kroelen van Loco even chocola halen, joh.
0: Oké.
1: Ik pak even een pilsje.
0: Ja.

0: Bouke.
1: Ja, ik hoor je, ik hoor je.
0: We schrijven 81.
1: 1981, ja, Ultra Fox.
0: Ultra Fox, Vienna, prachtig nummer.
1: Ja, heerlijk.
0: Het volgende nummer, dat komt uit 85, Bouke.
1: Ja, lekker kort nummertje.
0: Maar, met kort nummertje, dat is maar goed ook, want ja, als je die tekst eens goed beluistert...
1: Ja.
0: Daar kwam Bruce tegenwoordig niet meer mee weg, hoor.
1: Nee.
0: Hey, klein meisje, is je vader thuis? Moet je niet aan denken.
1: Dat, ja, dat klopt, ja.
0: Misschien heeft hij het wel samen gedaan met Ali B, wie zou het zeggen?
1: Ja, dat denk ik niet. Maar we gaan er gewoon even lekker naar luisteren.

0: geweldig, hè?
1: Ja, geweldig nummer. En ik ben een paar keer in Amerika geweest. Onder andere als kind met mijn ouders. En reden we daar over die velden en die bergen in Montana en zo. En Idaho. Dan als ik dit nummer hoor, dan ben ik weer een beetje terug daar in die velden en in die bergen. En dan, ja, voel ik dat.
0: En dat is nou precies wat muziek met je kan doen. Hè? Ja. Muziek is een emotie. Hè? Ja. Je haalt gewoon. Je pakt geen LP of CD uit de platenkast. Nee, je legt een stukje geschiedenis klaar.
1: Ja. Ja,
0: en over geschiedenis gesproken.
1: Ja. The Boys
0: are back in town. Thin Lizzy.
1: Ja, lekker.

0: Ja, zeg het maar, Elko.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Ja, Tin Lissie, dat is jouw ding.
1: Ja, goed, daar kan ik uren over vertellen. Zoveel radioruimte hebben we niet, want om 10 uur moeten wij ook
0: zijn. Ja, dat is waar. Dus, klopt. Ja, we hebben weinig tijd inderdaad. Klopt.
1: Ik zou heel wijselijk zeggen wat de zanger van Kiss altijd zegt. Tonight, we gonna let the music do all of the talking.
0: Kijk, dat zegt de zanger van Kiss.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, jij zou ook denken dat zijn gezicht ook daar een onderdeel van is natuurlijk.
1: Ja, oké. Over gezichten gesproken.
0: Ja, precies. Jeetje.
1: Laat je door deze man alsjeblieft niet bij de neus nemen.
0: Nee, zeker niet. Nee. Maar Michael Jackson komt elke show terug. En dit is Dirty Diana.

0: Heb je nou vanavond bewust voor Dirty Diana gekozen? Want jij zegt Michael Jackson komt bij mij praktisch iedere show voorbij.
1: Ja, zeker. Ja, nee, ik dacht jij komt. Dan
0: moet er een gitaarriffje
1: in
0: zitten.
1: Dirty Diana erin. Ja, nou,
0: vind je mij een vieze rik?
1: Nou, ik wilde je eigenlijk uitnodigen om even in je ballen te grijpen en even een auw eruit te gooien. Maar...
0: Nee, dan krijg je zo'n death metal grunt.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Dan gaan de radio's.
1: Nou, dat zou misschien ook wel eens leuk zijn. Dan neem hem gelijk op als jingle.
0: Kan. Ja. Hey, maar Michael Jackson. King of Pop.
1: King of Pop, ja.
0: En jij schakelt meteen door naar de Queen of Pop.
1: Queen of Pop, ja. Ja,
0: ja, ja. Michael is er niet meer. Madonna is er nog wel, alhoewel.
1: Ze is er nog wel, alhoewel, ja.
0: Voor Madonna geldt natuurlijk hetzelfde als voor die gitarist van de Stones. Het ziet er niet meer uit.
1: Nee, precies, ja. Maar toch is het er nog wel.
0: Maar ze was toen die tijd wel heel erg into the groove.
1: Into the groove, dus zeker, ja. Lekker, hoor.
0: Dat weet ik.
2: For inspiration.

0: Ja, Ilko, het eerste uur zit er bijna op. Het is 20:54. Dat betekent nog 6 minuten voor het eerste uur. Iets minder nog, want we gaan al eerder naar het nieuws, zie ik. Nog 5,5 minuut. Dus ik denk dat we nog wel tijd hebben voor 1 liedje. En dan, dan maken we er een happy ending van.
1: Oeh.
0: En dan
1: we gaan weer terug naar de Jackson.
0: We gaan weer terug naar de Jackson, ja. De andere Jackson, ja. Ken je deze? Van Happy, ja, ja, ja, van Joe Jackson?
1: Ja, ja, ja.
0: Komt-ie.

Ja, Joe Jackson met Happy Ending. Prachtige plaat. En ik zie dat we nog wel geteld 1 minuut 44 hebben. Dus we gooien snel nog even een plaatje van Journey erin. Stone in Love. Geen, ja, niet die bekende platen. Maar even een ander plaatje van Journey. Stone in Love. Even 1 minuut 33. Genieten.

0: Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
1: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
3: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
1: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemer Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
4: Nu recht voor zijn raam.

0: Ja, wij zijn ook allebei paar, hè?
1: Ja, zeker wel.
0: Ja. Ja, zeker wel.
1: Ja, zeker wel. Ja, ja, absoluut.
0: En daarvoor hoorden we natuurlijk The Reflex van Duran Duran. En dat was een plaat waarvan jij ooit je eerste single hebt gekocht.
1: Mijn allereerste single. Ja,
0: in de platenzaak, in de Free Record Shop hier in Winterswijk.
1: Nee, in de Erba van Lochem in Aalten.
0: Oh, wauw.
1: Heb ik die toen gekocht.
0: Kijk eens aan.
1: Voor het... Volgens mij stond het prijsje erop. Mijn vrouw die heeft er voor een jaar of 3-4 geleden ergens uit een doos gehaald. Van, ken je deze nog?
0: Ja, nog.
1: Ja, inderdaad. Ja, het singeltje dus. Echt zo'n soft kartonnen hoesje, weet je wel. En het was al half aan het vergaan. Nou, ik heb dat singeltje, ik geloof, op mijn pick-upje toen die tijd echt helemaal grijs gedraaid. In ieder geval aan het nummer The Reflex. Maar de B-kant, die ben ik ook gaan waarderen. Dat was Make Me Smile van Cockney Rebel. Een cover gedaan door Duran Duran.
0: Ah, oké. Dus dat was ze deden een cover.
1: Ja,
0: oké.
1: Ja, dat deden ze in de jaren 80 heel veel. Hè. Ja, ze moesten ze nog een extra albumtrack erbij opzetten.
0: Natuurlijk. Ja.
1: Nee, dan kunnen ze beter nog een extra singeltje uitvoeren. Ja, en goed. Natuurlijk, ja, pa van Douma.
0: Ja.
1: He, ik moet even zeggen dat Douma is niet meer. He, want Henny Vrienden is niet meer.
0: Klopt,
1: maar dat is
0: ja.
1: niet erg voor alle Douma-fans. He, want je kunt dit jaar gewoon naar de Zwarte Cross heen gaan. En daar staat wat beters als Douma. Daar staat namelijk het Winterswijkse Smoor Verliefd.
0: Kijk
1: en dat is, geloof mij, stukken beter als wat Douma ooit gedaan heeft.
0: Waar zit het hem in dan? Is het dan een betere stem, betere zang? Is de muziek beter? Wat maakt het beter dan?
1: Ja, ja eigenlijk alles. Weet je wel. Het enthousiasme wat die jongens op het podium brengen en zo. En, ja, het is gewoon, het zijn echt... Pure muzikanten. Dat zijn hele goede muzikanten. En ze hebben alle geluidjes. Ik heb heel wat Douma coverbands gezien. Maar hun hebben alle geluidjes. Het gevoel.
0: Samples.
1: Ze kunnen de essentie overal neerleggen.
0: Ja, ja, ja.
1: Nee, wel. En,
0: ja, dat is gek.
1: Natuurlijk met onze eigen Raymond Ubbing. Hè, van I Revives. Wie daarin meespeelt.
0: Wow.
1: Ja, nee, echt,
0: leuk.
1: Absoluut aanraden. Kun je het zien? Ga het doen. Absoluut.
0: Mooi.
1: Tijd voor zomerse sfeer, dacht ik.
0: Tijd voor... Dr. Beat.
1: Gloria Estefan.
0: Paging. We moeten hem even pagen.
1: Oei. Kon dat toen die tijd al?
0: Ja, pagen. Ja, dat denk ik niet.
1: Gloria
0: misschien dat in 1984 een andere betekenis had. Ik weet het niet.
1: Gloria Estefan. Miami Salvatore.

0: Ja, Dr. Beat. Ik zou eens naar een Dr. Beat willen.
1: Ja?
0: Ja, lijkt me wel leuk.
1: Als die een goede beat heeft, is het altijd leuk.
0: Ja, precies. Ja. Of een Dr. Wortel of zo. Kan natuurlijk ook.
1: Dr. Pop.
0: Dr. Pop. Dr. Bob. Dr. Bob. Ja. Dr. Bernard.
1: Dr. Bernard.
0: Hebben we natuurlijk ook.
1: Ja, die is niet meer.
0: Dr. Bernard
1: is niet meer.
0: Rob Brandsteder is niet meer, dat klopt. Ja,
1: hij is ook al ter ziele.
0: Hey, we gaan, klopt, ter ziele, dat is mooi gezegd. We gaan even door naar een ander plaatje. Ik heb jou natuurlijk gevraagd om een plaat mee te nemen uit de jaren 70, de jaren 80 en de jaren 90.
1: Ja.
0: Want dat is het format van deze show, hè? De Recht voor zijn Raap Radio Show. We draaien nummers uit de jaren 70, 80 en 90. En heel soms maak ik een foutje en dan komt die toch eind jaren 60. Of toch dan, en dan zit die, komt hij uit het jaar 2000. Ja, dat zijn die bandbreedtes, dat denk ik van, ja, kan nog net, een kleine, mag een keer gebeuren.
1: Kijk, je moet niet vergeten, de muziek die in de jaren 60 gemaakt is, Bouke, op vinyl, met natuurlijk hele andere apparatuur als die wij hier in de studio gebruiken. Dus hetgeen moet geremasterd worden. Ik bedoel, ik zie hier nou ook bij dat nummertje wat wij uit de database hebben gehaald uit 2011. Nou, geloof mij maar, daar komt dit nummer echt niet uit.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Zullen we vast even een beetje instarten?
1: Dat mag. Hij zal een geweldig nummer dit, hoor.
0: Een lang intro, denk ik.
1: Ja, het is even een lang intro. Dus je mag hem rustig eventjes laten lopen. Ja. Oh, heerlijk. Ik hoor hem al op de achtergrond komen.
0: Ja.
1: Locomotive Breath, Jethro Tull. Ja, wat kan ik je daarover vertellen? Het legendarische album Aqualung.
0: Ja?
1: Ja, ik pakte dat album een keer bij een kameraad van uit zijn platenkast. En ik zette dat op. En ik denk, oh, dit is gaaf. En die man die... die gaat op één been staan. He, die Ian Anderson, die fluitist en zanger.
0: Oh, ja.
1: Die speelt gewoon het dwarsfluit.

0: Ja.
1: En nou, op een gegeven moment, hij is zo oud dat hij het niet meer kan. En dan zet hij alleen een paar toontjes in en de publiek neemt het gewoon over. Het is gewoon, ja, magistraal.
2: Wow.
1: Ja. Pure muziek. En daar hou ik van.
2: Ja. Nou, we gaan luisteren.
1: Lekkere lange intro, hè?
2: Oh. Ja, inderdaad, ja.
1: Yes or so.
2: Het begint wel steeds meer te komen. Ik denk dat we nog een paar seconden hebben en dan moeten we wel echt ons mond gaan houden.
1: Ik hou hem maar vast.
2: Ik ook.

0: Nou, we gaan toch een beetje slow down doen nou.
1: Ja.
0: Jethro Tull, Locomotive Breath. Ken je die track?
1: Nee, deze ken ik helemaal niet. Ja, ik ken Jethro Tull helemaal niet zo eigenlijk. Ik ken de naam wel. Maar ja, ik zou daar eens wat meer in moeten gaan verdiepen.
0: Dan heb jij nou huiswerk. Want vrijdagavond zitten we weer met ons tweetjes hier.
1: Ja, inderdaad,
0: dan, je hebt twee vrije dagen, neem ik aan?
1: Ja, zeker.
0: Ah, ga lekker met muziek aan het piemelen, jongen. Ja. Ik weet dat je kids hebt, maar ga gewoon lekker met muziek aan de gang.
1: Ja, nee, tuurlijk. Ja, die luisteren mee.
0: check sowieso Jethro Tull eens even. Dat is echt een gigantische, lekkere band. Lekkere volk. Ik hou er wel van.
1: Ja?
0: Ik vind het echt geweldig.
1: Ja. Ik ga het even zeker opzetten.
0: En grootheden waren natuurlijk Michael Jackson net.
1: Ja,
0: en we hadden, Madonna.
1: Madonna.
0: Gisteravond had ik de Bengals.
1: Oh ja, Bengals, ja.
0: In Loco.
1: Ja, Eternal Flame. Luister, of, er was niet Eternal Flame die draaide, maar die andere. Maar,
0: Whitey Shade of... Hazy Shade of Winter.
1: Ja, dat is weer die cover van Paul Simon natuurlijk.
0: Ja.
1: Die rockversie. Ja.
0: Precies. Ja. En ja, goed. George Michael komt natuurlijk met enige regelmaat ook bij Loco voorbij.
1: Ja zeker.
0: Bij jou ook wel.
1: George Michael, sporadisch, maar dan meer. Ja, dan ben ik misschien meer van Wham.
0: Ja, ik vind Wham ook wel heel erg lekker. Ja. Ik vind George Michael trouwens zelf ook geweldig.
1: Ja, die is ook niet meer onder ons.
0: Nee, helaas niet.
1: Ja, maar zijn stem nog wel.

0: Gelukkig hebben we de muziek nog.
1: Ja, daarom.
0: Precies. Maar de legende wie nog wel onder ons is, al treedt hij niet meer op.
1: Nee, hij heeft last van zijn oren volgens mij.
0: Ja, volgens mij. Ja, goed, nou, al die jaren mag dat ook wel een keer.
1: Ja. Nou ja, ik hoorde dat hij vroeger altijd eerst de muziek maakte. En daarna zeg maar... dat hij eerst de teksten maakte. En daarna de muziek erbij ging maken. Maar nu
0: ja,
1: hij
0: last van
1: zijn oren heeft, doet hij het andersom.
0: Hij had een vaste partner die de teksten voor hem schreef. Dan hebben we het hier natuurlijk over Elton John.
1: Ja.
0: En dit is misschien wel de grootste hit wie die in Nederland heeft gehad. Jaren of wekenlang heeft dat ding toen op nummer 1 gestaan. In het begin vond iedereen het een geweldig nummer. En het eind van de nummer 1 periode kostte iedereen het geloof ik uit. En nou na al die jaren dat je het weer terug hoort, is dit gewoon weer heel erg lekker.
1: Ja. Ja, ik kan me die videoclip nog zo herinneren.
0: Ja,
1: die Russische blonde vrouw met die winterjas.
0: De vrouw die Elton John ooit zou krijgen. Ja, geweldig. Ja, inderdaad. Leuke video's. Toen waren video's ook nog heel belangrijk.
1: Ja, zeker.
0: We gaan even lekker genieten van Nikita, Elton John.

0: Ja. Wilco, nog een half uurtje en dan kunnen wij ook naar onze eigen Nikita.
1: Ja.
0: Dan is de show ten einde.
1: Ja, absoluut.
0: En,
1: gaat dat snel, hè?
0: Ja, dat gaat snel, zeker. Ja. Als je met z'n tweeën bent, gaat het nog sneller.
1: Ja.
0: Maar niet getreurd. Er komt nog een half uur aan. En Diana Ross komt er nog aan. En Alice in Chains en Aerosmith. Nou,
1: en een heel leuk duet nog.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ook.
1: Ja. Met de winnende lotto-nummers. Dat kunnen we er ook alvast bij zeggen.
0: Die komt er zeker aan.
1: Schrijf even meer. Dat zijn de winnende lotto-nummers van morgen. Hè?
0: Klopt, ja. Vanmorgen. Ja.
1: Vanmorgen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar eerst...
0: Ja.
1: Eigenlijk klopt het niet, hè? Want wij zijn niet alleen.
0: Nee, wij zijn niet alleen.
1: Maar wel live.
0: Ja.

0: Ja, kom maar met die drum. Geen drum?
1: Nee.
0: Ach, daar zou César Zuiderwijk heel erg ontevreden mee zijn.
1: Ja, maar die is gauw ontevreden als er op geen drum aankomt natuurlijk.
0: Ja, klopt. Ja, dat is waar.
1: Oh,
0: wat is maar een fantastisch nummer, hè?
1: Ja.
0: Live en heeft sowieso veel mooie nummers gemaakt.
1: Ja, en legendarische albums, hè? Secret Samadhi.
0: Ja, meerdere albums. Ja.
1: Mental Jewelry.
0: Ja.
1: Nee, absoluut. En een hele strakke live band.
0: Ja,
1: leuk gevonden, leuk bruggetje. Maar ja, over goede live bands gesproken, het volgende ook, hoor.
0: Ja.
1: Ja, we gaan het helaas niet meer meemaken, want alle leden zijn er niet meer. De oerleden zijn er bijna allemaal niet meer. Ik geloof dat er nog één of twee in leven zijn. Van...
0: Nee, er zijn er nog veel in leven.
1: Oh ja, wie dan?
0: Ja, en Nick Mason, de drummer.
1: Leeft hij nog?
0: David Kilmer leeft nog. Roger Waters leeft nog.
1: Ja.
0: Roger Waters treedt nog op.
1: Ja. Roger Waters treedt niet meer op, geloof ik. Volgens mij heeft hij, de laatste keer dat ik hem zie, was zijn laatste tour, was de Farewell Tour, geloof ik.
0: Echt?
1: Ja, volgens mij wel. Maar daar weet mijn oude heer waarschijnlijk meer
0: van. Er zal vast wel een keer wat in de wereld gebeuren waar hij het mee oneens is. En dan zal hij weer...
1: Ja, zo politiek gearrangeerd is die man wel. Ja, we hebben het hier over Pink Floyd, beste luisteraars.
0: Ja, zeker.
1: In mijn ogen, Bouke die wist natuurlijk dat... We hebben het hier samen al over gehad. Dit is wel van mijn favoriete Pink Floyd album, hoor.
0: Ja.
1: En ik denk dat John Nees, mocht hij luisteren en het met mij eens is... dat dit misschien wel stiekem hun beste schijf was.
0: Wie?
1: John Neer, dat is het maatje van Hans, waarmee Hans ook
0: Ja. Wish You Were Here, het album. Ja. Ja. Weet ik niet. Ja, het is natuurlijk Shine On Your Crazy Diamond... die eigenlijk de meeste ruimte van deze plaat inneemt.
1: Ja.
0: Shine On Your Crazy Diamond is gewoon bijna 30 minuten. Twee keer 13 en 5 minuten bij elkaar.
1: En dan Have a Cigar is ook...
0: Have a Cigar. Ja. En dan Wish You Were Here eigenlijk.
1: Ja, dat was het eigenlijk zo ongeveer al. Ja.
0: Dat was de plaat, de ruimte was op natuurlijk, ja.
1: Magistraal album.
0: Absoluut, ja.
1: Mijn pa die kocht hem op cassette, dat weet ik. En we waren in Zeeland op vakantie en ik geloof dat dit cassettebandje... En iets, mijn vader is net zoals ik gewoon muziekverslaafd en die had iets van 20 cassettebandjes bij zich. Maar hij heeft maar één bandje gedraaid, geloof ik, die hele vakantie. En iedere keer als hij maar de neiging
0: had... Hetzelfde bandje.
1: Iedere keer als hij de neiging had van ik ga hem eruit halen, ik ga hem terug doen in zijn hoesje. Nee, alleen omdraaien. En dan gewoon weer aanzetten.
0: Ja,
1: ja, ja, dat weet ik nog wel. Wish You Were Here.
0: Geschreven voor Sid Barrett natuurlijk. Hè?
1: Absoluut.
0: Ja.

0: de volgende keer.
1: Ja.
0: De volgende keer draaien we gewoon Echoes. En Shine on Your Crazy Diamond. En dan gaan we hier een paar meter verderop aan het zitten en luisteren. Biertje erbij of zo.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat zou mooi zijn. Gewoon, ik moet even terug hoor. Ik moet even Shine on Your Crazy Diamond deel 2 opzetten.
0: Even doorstarten.
1: Ja. Ja, dat zijn...
0: Pink Floyd ook van je online meegekregen dan?
1: Ja, absoluut. Van mijn pa.
0: Ja, van mijn pa ook, ja.
1: Ja, ja, en heel veel concerten met mijn pa ook naartoe geweest. Naar Roger Waters, ja, Dave Gilmour, Nick Mason. Ja.
0: Ja, ik heb Pink Floyd 3 keer gezien. Roger Waters 3 of 4 keer gezien. Ja. Dus.
1: Ja. Ja, misschien dan zijn we wel een keer naar dezelfde tours geweest.
0: Oh, waarschijnlijk wel, ja. Hey, maar nou gaan we het hebben over vrouwen met grote longinhoud, zou Dennis zeggen.
1: Maar ja.
0: Wat heb jij met Dolly?
1: Nou, ik ben wel een beetje Amerika-fan.
0: Ja, dat...
1: Ik hou wel van Amerika. Ik ben er zelf toch ook al 5 keer geweest. Verschillende plekken gezien. Ik heb toch wel wat met dat land en met de geschiedenis. En ook met de artiesten. En ik had vorige keer ook een plaatje van Dolly Parton gedraaid. Ook een lekker plaatje. Onbekend plaatje ook. It's Burning. Ja.
0: Nee, zeg mij niks.
1: Ik vind die country... Vind ik toch ook wel lekker, hoor. En volgens mij is er ook in Aalten volgens mij een keer een country festival komt eraan.
0: Een country fair. Maar
1: ja, een beetje boerenrock. Country muziek.
0: Dat is een beetje het Aaltense antwoord van de Zwarte Cross. Is dat,
1: ja, dat zou kunnen. Ja, dat zag ik volgens mij voorbij, laatst iets voorbij komen. En
0: heb je toevallig die serie gezien met Ilse de Lange over dat ze...
1: Nee, dat wil ik nog een keer zien. Dat ze naar Nashville gaat. Hè?
0: Die moet je echt checken. Ja. En mijn vrouw is wel fan van Dolly Parton. En die heeft mij eigenlijk een beetje mee aangestoken. Dus
1: leuk.
0: Ik heb die serie meer zitten kijken. En ik ben het er roerend mee eens. Er is maar één goede president voor Amerika. Dolly Parton.
1: Dolly Parton, ja, die komt ze.
0: We gaan even naar het eilandje op.
1: Ja,
0: Texel wordt het, denk ik.
1: Ja,

0: was dan Kenny Rogers, of niet?
1: Ja, zeker. Ja,
0: lekker.
1: Ja, klopt.
0: Ook een briljant artiest hoor, Kenny Rogers.
1: Ja, ja, ja, absoluut.
0: Ja, er zijn ook heel leuke country platen gemaakt.
1: Ja, fantastisch, ja.
0: Ja, wat ik al zei, ik ga naar morgen ga ik naar Tribute in the Park. En daar speelt ook die Johnny Cash Band. Dat lijkt me ook wel lekker.
1: Ja, zeker. Ja. En er zijn nog kaarten te krijgen. Hè? We hoeven geen reclame voor te maken. Maar
0: dat mag altijd.
1: Ik ga misschien toch wel even kijken. Misschien, Ulft is wel redelijk in de buurt, volgens mij.
0: Ja.
1: En ik zie dat Bon Jovi, CCR, The Doors, The Dijk... Johnny Cash, Arctic Monkeys. En dan allemaal coverbands daarvan.
0: Ja, het is...
1: Ja, best aardig. Ja, er is natuurlijk best wel een markt, hè, voor coverbands natuurlijk. Ook door de tribute bands op...
0: Precies. Eigenlijk is dat hele de tribute tv gebeuren daardoor aangesterkt. Maar die grote sterren die verkopen natuurlijk niet meer zoveel albums aan cd's en dankzij de Spotify's.
1: Ja, klopt.
0: Dus daardoor...

0: worden de concertprijzen gewoon hoger. En ja. Ik weet niet hoe het bij jou thuis is, maar ik kan het geld maar één keer uitgeven. En dan geef ik liever 3 tientjes uit om 5 bands te kijken als 100 euro voor 1 band.
1: Ja.
0: En of het dan echt is of niet echt, ja, boeiend als het maar goed is.
1: Ja, dat is waar. Ja.
0: En wat is er nou mooier, Bouke, als met je bibs in het gras zitten en een biertje in de hand...
1: Ja.
0: Met je vrienden of familie lekker genieten van fijne live muziek.
1: Ja. Ja, nee, helemaal mee eens. Ja, nee, absoluut. Ja. Ja, het is natuurlijk wel zo met die coverbands. Want ik ga in volgens mij eind augustus naar de Golden Earring coverband. Hier in Winterswijk. In
0: Ratum?
1: Nee, hier gewoon in het...
0: Oh, in de Openluchttheater.
1: Openluchttheater, ja, precies. Ja, ja. Daar komen ze en ik zie hier natuurlijk ook wel coverbands. Bon Jovi, The Doors. Ja, en die muziek is altijd wel goed. Maar het is altijd, die stem is altijd wel lastig, hè? Dat...
0: Kijk, je kunt als muzikant zijn, je kunt je instrumenten natuurlijk zo afstellen... zoals de instrumenten afgesteld werden door de band. Maar een stem kun je nooit klakkeloos
1: kopiëren. Precies, dus dat blijft altijd een dingetje. En ik heb dus, we hadden het net over Pink Floyd. En ik heb ook gewoon heel veel Pink Floyd coverbands gezien. De Pink Floyd Tribute Band. En ik heb heel veel Pink Floyd coverbands gezien. En de Australian Pink Floyd Show, onder andere. Ja. Die wereldwijd echt toeren.
0: Die wordt ook gesteund door Pink Floyd.
1: Ja, klopt. Ja, dat is ook waar. Klopt, ja. Ja, ja, klopt. Dus dat zijn echt wel hele professionele coverbands. Maar dat blijft altijd die stem, dat blijft altijd wel... daar moet je even in het begin even een beetje doorheen...
0: Ben ik helemaal met je eens. Maar ja, goed. Ik ga morgen lekker naar Tribute at the Park.
1: Ja, heerlijk joh, lekker. Misschien ga ik ook wel even heen.
0: Nou, dan kunnen we in ieder geval eens even curvelen over muziek. Ja. En dat hebben we nou weer veel te lang gedaan. Maar we hebben 2 nummers uitgewerkt.
1: De loterij die missen we straks nog.
0: Ja.
1: We gaan even door naar... we moeten even het rooster bekijken. Maar ik denk dat we daar gaan even mee beginnen.
0: Ik ben net gebeld door Alice.
1: Ja, klopt.
0: Alice in Chains, Rooster. Ook lekker live, hè?
1: Ja.
0: Even de bibs in het gras, kom op.
1: Ja.

0: Houden we nog tijd over voor die loterij?
1: Als je snel bent wel.
0: Ja, ja, zullen we even snel inschatten? Want we hebben nog iets minder dan 1 minuut 59.
1: Nou.
0: Zetten we hem even meteen in. Kun je meteen ook eventjes alle luisteraars bedanken voor het luisteren?
1: Zeker wel.
0: Volgende week weer een nieuwe volgende aflevering van de Rechters en Raap Radio Show. En we gaan even kijken wat de winnende getallen zijn. Even luisteren. 16, 4.
1: Pak je bingo kaart.
0: Ja, ik heb in ieder geval 16, 4 een kaart. En dan 5, 7, 8, 9.
1: Robert Gray en Tina Turner.
0: Ja,

0: Bouw is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden trekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
4: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
3: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
5: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zulk slecht weer is.
3: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Slingeland FM. De stem van...

0: is Slingeland FM met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.

0: weer een uur Slingeland FM. De stem van Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen. Dit is Slingeland FM met het nieuws van middernacht.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren

gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 5 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen, omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om.